Cantaré. Wow. Encore. Dames en heren, Trio Gitano. Al meedoen. Ben zo